Beste luisteraars van een WR in. Helaas is er momenteel een technisch probleem. Onze technici streven ernaar en werken op volle snelheid om de fout te verhelpen. Wij vragen u om een beetje geduld te hebben.

beste luisteraars van een WR in. Helaas is er momenteel een technisch probleem. Onze technici streven ernaar en werken op volle snelheid om de fouten te verhelpen. Wij vragen u om een beetje geduld te hebben.

beste luisteraars van NWR in. Helaas is er momenteel een technisch probleem. Onze technici streven ernaar en werken op volle snelheid om de fout te verhelpen. Wij vragen u om een beetje geduld te hebben.

beste luisteraars van een WR in. Helaas is er momenteel een technisch probleem. Onze technici streven ernaar en werken op volle snelheid om de fouten te verhelpen. Wij vragen u om een beetje geduld te hebben.

beste luisteraars van NWR in. Helaas is er momenteel een technisch probleem. Onze technici streven ernaar en werken op volle snelheid om de fout te verhelpen. Wij vragen u om een beetje geduld te hebben.